Dus toewatje, mens werkt als het nas. We wisten niet wat elke tijd. Het ziel goed zijn meester Bates. Van de Swing Tranny. Van Transsexual Transylvania. Hier is mijn nasse Roeskoef. Hij had een weekend.